Het is een zondag in Soweto. De stad is stil en niemand werkt. Ik sta met 40 mensen in een kamer. 4 op 4, het is een kerk. Ik zie ze bidden en ze dansen. Ze geven mij het woord, ik zeg.

Een oude vrouw, ze bidt en ze beeft. Zij zegt dat zij iedereen vergeeft. En ik kan er met mijn hoofd niet bij. Als zij vertelt hoe voor haar ogen een kind werd doodgeschoten. En ik sta hier. En ik weet niet wat ik zeggen moet, want ik zie de rode aarde.